Vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw. Ona mnie bardzo potrzebuje, a na nią dobry.